0: Alles, kielis, kelles. Yo, daar ben je doos, hè.
1: Yo, zie je wat mensen hebben in het internet.